0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jetten. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jetten vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft, maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft, maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft, maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegde is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van Weer Online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld, waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam en de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de vier zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan, van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Ah!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van een half miljard euro naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy, en ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

The Alternative. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markensower. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten ze een uitlating aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Zaterdag iets na negenen. Misschien niet het beste moment om aan een lijntje coke te beginnen. Door de Eric Clapton en de cocaine hier. Bij de start van jouw weekend, de slow start op Ice Radio. Dit zijn de

70 en ze treden nog steeds op. Echt onverwoestbaar deze band, gevormd rond Joyce Kennedy en Glenn Duck Murdoch. Je hoorde Mother's Finest en Baby Love. En ook een voorbeeld van Mother's Finest waren de Neville Brothers. Die hoorde je hiervoor met Yellow Moon. Nogmaals, goedemorgen. Een lang weekend heb je, want het is hemelvaart. En dan een paar dagen werken, dan weer een lang weekend, want dan is het Pinkster. Nu, Brian McFadden.

Je laat Chaka Khan het inzingen, dan krijg je dit. Het was de ijsbreker van de afgelopen weken. Chakzilla, voorbode van een nieuw album van Chaka Khan dat in september verschijnt. Jongens, ik ben even teruggegaan naar een paar LP's uit mijn jeugd de afgelopen dagen. Waaronder Live and Direct van Aswad. Ik kende hem helemaal nog uit mijn hoofd. Hier is African Children.

Zo brengen ze ze tegenwoordig niet meer uit. Een single versie van 6,5 minuut. Genesis, No Son of Mine. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Wat natuurlijk in dit vrije lange weekend, dit extra lange weekend van belang is. Vandaag zaterdag 16 mei, geregeld zon, ook enkele wolken, graadje of 14. En in ieder geval minder regen dan we de afgelopen dagen gehad hebben. 0,7 mm, windkracht 2. Vanavond is trouwens ook, dat in ieder geval tijdens het Eurovisie Songfestival vanavond, tijdens de finale, niet de wind om je huis waait. Zou ook een beetje een gekke gelegenheid zijn. Even kijken naar het weer van morgen, zondag 17 mei. Buien met regen. Oh, ook zon, maar dan soms. En ik zie een zonnetje achter de wolken en heel veel regen. Dus in ieder geval wordt vandaag het beste weer van het hele weekend, maar zeggen. 2 mm, windkracht 3 morgen. Ice Radio. Dit is Queensrÿch bij de slow start. Past hier wel lekker bij, denk ik. Silent Lucidity op Ice Radio.

Zo fijn ook dit. Mag toch ook wel in zo'n lekker relaxed weekend. Even een beetje uitslapen, een beetje wakker worden. Kop koffie erbij. Even inchecken bij elkaar. Gaat het met jou? Nou, prima. Lekker hè. De muziek erbij. Tracy Chapman van het tweede album. The Promise. Ooit uitgeroepen als een van de beste liefdesliedjes. Ik heb veel lange tracks vandaag. Dat is niet bewust, maar dat zie ik nu. Deze duurt ook alweer 5,5 minuten. Dat betekent ook dat het alweer 9:45 is. We straks overgaan naar onze grote vriend in Hongkong, Mark Schultz. Tussen 10 en 11 hier bij Ice Radio. Tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Ik weet niet of hij nog iets speciaals doet in dit hemelvaart weekend. Ga je straks allemaal horen tussen 11 en 12. Ik vond met de vrijmarkt in Koningsdag een bak met singeltjes. Kijk ik er altijd even in. En deze heb ik eruit gevist voor je. Santana, eentje die ik niet van hun kende. Maar echt wel een heel lekker liedje. Moet nog even kijken met wie die dit gemaakt heeft. Want dat is meestal een co-productie. Het is You Know That I Love You op IJsradio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in twee Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan dat pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Ghost Dancing van de Simple Minds hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Muziek onderweg van Snow Patrol, Procol Harum, Roy Orbison, Aerosmith, Paul Weller, Candy Dulfer. Ja, Shoo Waddy Waddy gaan we ook nog meedraaien. Te gek. En deze ken je vast nog wel van vorig jaar. Cheryl.

Dit liedje stond op een van mijn eerste LP's die ik ooit kocht bij Boek en Plaat. Ja, die mocht ik van mijn ouders toen bestellen. En deze stond er ook op van Shuwadi Wadi en Under the Moon of Love. 1977, dus was ik een heel klein andereetje. Ik was een jaar of 8 jaar. Leuke herinnering aan. Ik denk, ja, ik kom hem toevallig tegen. Ik draai hem nog even mee. Hè. En dit is Candy Dulper op ijs.

blijft een lekker bandje toch, hè? Ja, Snow Patrol en Calling Out. Nee, Called Out in the Dark, zo moet ik het zeggen. En daarvoor draaien we nog Paul Weller en You Do Something To Me hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een blues van de bovenste plank. Daar zit in Omar en die Howlers. Maar eerst even een de kleine hit van Procol Harum. De andere was natuurlijk A Wider Shade of Pale. En dit is Hamburg.

0: nieuws van de bovenste plank.
1: Ja, zoals beloofd, hè. Omar Eddie Howlers. Suggesties voor een bluesplaat. Prima, stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. Voor een goede bluesplaat. Bad in a good

Origineel kwam uit 1973 en 94 werd het nog een keertje opnieuw uitgebracht en werd het weer een grote hit voor Aerosmith. En Dream On en daarvoor nog Roy Orbison en You Got It hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En zet hem een tikkie harder. Deze is zo mooi. De volgende, Led Zeppelin, The Rain Song.

Ja, deze hoor je ook nooit meer op de radio. Het zal een reden hebben. Ja, echt. Maar ik vind hem leuk. Vandaar dat ik hem even meedraai. De Raw Band. En The Clouds Across the Moon. En daarvoor nog Led Zeppelin en The Rain Song. We gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon bij je terug met het tweede gedeelte van de Music Garden, hoor. Ja. Maar tot het nieuws even deze prachtige hit van Ted Sharp. You. Yes.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Deze werd vroeger helemaal grijs gedraaid bij Radio 10 Gold. Echt waar. Ja, als ik die plaat hoor, moet ik altijd aan die periode denken. The Damned. En Eloise hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heet je van harte welkom in het tweede gedeelte van de Music Garden. Muziek onderweg van Bertolf, The Beatles, Max Werner, Alanis Morissette, Amy Winehouse, Culture Club. Hele bak vol weer, hè. En deze is ook lekker. Tikkie onbekend. How do the fool survive? Dit zijn de Doobies op Ice.

Natuurlijk, Big Country draai ik altijd even mee voor Marta, hè? Ja. Look Away, dat draaiden we daarvoor nog Benson Boone. En Sorry, I'm Here for Someone Else. Op Ice Radio, geen playlist, maar passie. Dit is U2. And the sweetest thing...

Hij is geboren in Dronten. Het is een Nederlandse singer-songwriter. Je hoort eigenlijk niet zoveel van mama, maar hij maakt wel te gekke plaatjes. In mijn ogen hoor. Bertolf, Another Day hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie daarvoor nog U2 en The Sweetest Thing. En als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets mee van de Beatles. Nou, bij deze dan. Hè? All Together Now.

Blijft altijd lekker, hè? Amy Winehouse, Our Day Will Come. Daarvoor nog Alanis Morissette hier op Ice Radio. Geen plan is mijn passie. That I Would Be Good. Zo heette het. En daarvoor in de blues van de bovenste plank. En de Popovich. And Bring Your Fine Self Home op Ice. Muziek nog onderweg van Arthur Conley. Def Leppard gaan we nog meedraaien. En deze ken je vast nog wel, hè? The Culture Club. The Church of the Poisoned Mind.

Een grote soulklassieker, hè? Grote kunnen ze niet gemaakt hebben. Anne Connolly en de Sweet Soul Music hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar de dubbelshot zometeen. Eerst nog even deze. Uit 1998, Angelina. En This Kiss.

0: Double Shot.
1: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel Alex voor het insturen. Heb je een Double Shot, dus twee platen met een overeenkomst? Bedenk iets, het maakt mij niks uit. Als het twee leuke platen zijn, draaien we gewoon mee.
2: Ja.
1: Alex stuurde in, zometeen de Golden Earring, Long Blonde Animal. En nu eerst Def Leppard met Animal. Nou, de overeenkomst lijkt me toch duidelijk. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Dus op even over het programma, omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het schietspel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heet de William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld, de moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up.

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNN Vara. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.